The time now is 20 minutes before 11 o'clock, 20 minutes for 11. Goeiemorgen mensen. Hoe gaan dit met jullie? Hoe gaan dit met jullie? Up next gonna be Douglas Miller. Douglas Miller. My soul is anchored to the Lord.